Nu wel wie taupet Matthäus Kapitel 24, de Vers 1, wat 13 lese. Dan is het Himmelrijk ook met 10 jongfrues te verlichten, die ihre Lampen nemen en ruttingen, den Brigham entgegen te gaan. 5 van die waren klug en 5 waren onverbedacht. De 5 klugen nemen buiten ihre Lampen ook nog en de kruk eil met. De andere 5 aber waren niet verbedacht genoeg eil met te nemen voor ihre Lampen. Als de Brigham nou zich luren leidt, worden zij alle schleiprigen schleipen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal een luidet roepen. De Brigham kämt, komt am entgegen. Dan stonden de jongfrues alle 10 ab en putzte ihre Lampe. Dan zeide de anverbedachte 5 te de kloke jeft ans Wort van jene eil, dan ans a Lampe gonne uit. Aber de kloke zeide te eend, für ans alle regt dat nicht tau. Gott leiwe en tjeip für jün selbst. En als hij jene eil tjeipe, kam de Brigham, en die door reid wieren, jene met am nen en de kast, en de der wordt thuis gesloten. Nou her kamen die anverbedachte 5 en zeide haar lot ans nen. Hij aber zeid, het zei jünt de Wahrheit, het kan jünt nicht. Daarom ziet wakker, dan je weet nicht den Tag noch de Stund, wenn er komen woord.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.